Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbases, ook omdat de VS was gestorven.

0: Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: RTW Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait.

0: zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: Regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame.

It's too hot. Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De RTV Krimpen de Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Regio-info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Edwin Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl. She's crazy like a fool.

0: regio-info.
1: Weer gezegd hier op RTV Knippen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: En TV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreese wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Vreese werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
3: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
2: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
2: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambositia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippendewaard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: is jouw zomerstation.
1: Escucha el ritmo.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: free.
1: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse hooggerechtshof voor sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Open dag bij de hospice Krimpende Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpende Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella-besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: Regio Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssenholten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zomaar een ontmoeting. Op een mooie dag. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Zomaar wat aandacht. Een woord, een gebaar. Simpelweg een beetje lief zijn voor elkaar.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenwaard, ons middagmagazine. Ook een welkom aan Wim.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Oh, ik dacht dat je nog iets zeggen
1: mag. Ja, ik wou zeggen iedereen, maar het bleef hangen.
0: Bleef je hangen?
1: Het bleef hangen.
0: Goed, nou, dat weten we. Nou, tot 5 uur weet u, dan kunt u naar ons gaan luisteren. Na de uuropener, u hoorde hem net al, Bandit. En rond de klok van 4 uur nog meer over deze groep. Nou, heerlijke muziek van alles wat. En met Wim zijn top 3 en zijn berichtjes. Ook een jarige artiest. En ook duikt Wim nog even, ja, Wim of je nou wel of niet.
1: Zullen we niet een beetje overslaan?
0: Nee, we gaan gewoon...
1: Die stoffige boel.
0: We gaan gewoon in het archief. Mensen rekenen op ons. Nou ja, kortom, ik zei het al, er is van alles. Leuke uittips. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Niet te druk maken met het warme weer. Wij zijn Ingrid en Wim. En dit is Preek de Week.

Erik Mol was dat. Ja, dit is ook nog eentje op de valreep. Breng een bezoek aan het middeleeuws kampement en de middeleeuwse huisjes. Zoals de bakker, de schoenmaker en de mandenmaker. Ze bieden hun producten aan en geven heel veel demonstraties. Er is muziek, speel oude spelletjes op de Dam. Het kan ook nog tot zaterdag 1 augustus. Museumpark Archeon, geopend van 10 tot 5. Zit je nog te denken of je er ook geweest was ondertussen? Goed, nou, dan kunt u nog terecht tot zaterdag. En dan is dat ook weer afgelopen. Corrie en de Rekels. Nou, het is niet te hopen voor, maar ze zingt over de laatste dans.

0: Ja, Corrie, toen was ze nog samen met de Rekels. Dat is schrik. Een zeer sympathieke dame. We hebben er een paar keer mogen ontmoeten, maar ze is altijd heel gezellig.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: In Ippenburg moest de brandweer gisteravond alles uit de kast halen om een kostbaar kunstgebit uit een ondergrondse afvalcontainer te redden. De tanden waren na het eten per ongeluk met een krant weggegooid. En na een bijzondere zoektocht kwam het gebit weer boven water. Tot grote opluchting van de eigenaar.
0: Ja, dat lijkt me wel. Dat, dan sta je toch eraan. Dat was even zoeken.
1: Ja, dan sta je toch mooi met je mond vol tanden.
0: Zonder tanden.
1: Oh, nee, zonder tanden.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel Wim voor dit toch wel grappig voorval. Bedacht u van de Tremolo's? Suddenly, you love me.

De Tremolo's waren dat. Tot en met zondag, 2 augustus, beleef je bij de jaarbeurs Utrecht de grootste zomerbeleving van Nederland. 25.000 vierkante meter aan activiteiten, entertainment, horeca en zomerse gezelligheid voor het hele gezin. Het kan nog tot en met zondag, 2 augustus. James Linas, Love Sunrise.

Ja, leuk, daarmee zing stroopwafels. Robert Long, eind van dit jaar is het alweer 20 jaar geleden dat hij overleed. We gaan naar het nummer Strand.

Ja, leuk. Robert Long was dat. Afgelopen zaterdag opende koningin Maxima World Pride Amsterdam. En dat deed ze, dat was op 25 juli. Amsterdam staat deze zomer 2 weken lang in het teken van World Pride. Tot en met 8 augustus komen bezoekers uit de hele wereld samen om vrijheid, liefde, diversiteit en gelijkheid te vieren. En natuurlijk een van de absolute hoogtepunten is de beroemde Candle Parade aanstaande zaterdag. Tientallen kleurrijke versierde boten varen dan door de Amsterdamse grachten, terwijl honderdduizenden bezoekers de parade vanaf de kades bewonderen. Afgelopen zaterdag, toen koningin Maxima er was, dat was natuurlijk 1 groot feest. Iedereen dansen en omdat zij kwam, speciaal vanuit Griekenland, hebben ze allemaal gezongen. En wat zou dat zijn? Dancing Queen.

ABBA was dat met Dancing Queen. Cilla Black overleed in 2015. Ze was een Brits zangeres en televisiepresentatrice. Ze was de enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat die internationale bekendheid verwierf. Ze was vooral bekend van haar hits Anyone Who Had a Heart en You're My World.

0: Cilla Black was dat. En ik geef graag het woord aan Wim.
1: De brandweer is begin van deze week uitgerukt naar een Engelenbergplantsoen in Kampen. Ja. Daar zat namelijk een kater vast op de gevel van een gebouw.
0: Ach, was.
1: Oscars, zoals die heet, kon niet meer zelfstandig naar beneden. Zo leek het. Wanneer de brandweerlieden met een hoogwerker aan de slag gaan om hem te redden, bedenkt Oscar zich op het laatste moment. In plaats van in de korf bovenaan de hoogwerker te springen, waagt hij de sprong in het diepe vanaf een hoogte van zo'n meter of 10.
0: Oh, wow.
1: En opnieuw gaat het gezegde op. Ook Oscar lijkt over 9 levens te beschikken. Hij komt keurig op zijn pootjes terecht. En eenmaal op de grond wordt hij direct herenigd met zijn baasje. Oscar maakt het goed.
0: Nou, gelukkig. Dat was dan een vrolijk bericht. Dat beest dat dan doet, hè?
1: Hij vond dat bakkie van de brandweer waarschijnlijk niet zo aantrekkelijk.
0: Goed, bij de brandweer ook al niet. Hulde aan al die mensen, hè? Ook de katjes en iedereen redden ze. Wat dat betreft.
1: Ja, en het is plezieriger werk dan een brandblussen.
0: Nou, als je dat maar door hebt. Dankjewel, Wim, voor dit bericht. The Fortunes, 24 hours.

Wat een grappig eind. De Fortunes waren dat. Nou, Wim had het net over de brandweer. Maar, en we hadden het er nog even over. Maar je zult nu maar brandweerman zijn. Zoals in Frankrijk, Spanje, al die branden. Het is echt vreselijk. En ze, nou, hoe lang duurt het al, Wim? Maar nou, die branden, dat is al even, volgens mij. Dus ja, hulde aan al die mensen. Lijkt mij. Goed, Shaken Stevens, A Rocking Good Way.

Ja, Chic en Stevens, nou Wim, ik hoorde je toch zingen. Wat dat betreft, leuk. Zondag 16 augustus is de Utrechtse Heuvelrug alweer voor de 59ste keer het decor van de kastelentocht van vereniging De Stichtse Aanspanning. Beleef de authentieke aanspanningen, de paarden en de mennes van dichtbij. Voor jong en oud is het mogelijk om de oude koetsen te bewonderen. De koetsiers vertellen u graag over hun aanspanning. Huis Doorn is wederom de thuisbasis van de kastelentocht. Vanaf Huis Doorn is er in de ochtend en in de middag een rit door de omgeving. Toegang is geheel gratis. 16 augustus Huis Doorn. Crosby, Stills en Nash. Wasted on the Way.

Stil zijn Nash waren dat. Zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus wordt een mega drukke en gezellige rommelmarkt. En dat is tijdens de vestingsdagen in Hellevoetsluis. Deze markt is de place to be voor verzamelaars, koopjesjagers en de leukste snuizerijen. Snuisterijen moet het natuurlijk zijn. Goed, van 9 tot 5 bent u daar welkom. Roy Orbison, Mean Woman Blues.

0: Ja, dat betekent natuurlijk dat het eerste uur er al bijna weer op zit. En dan gaan we naar het nieuws en de boodschappen. Maar daarna gaan we naar de top 3. Natuurlijk met Wim. Ook duikt hij straks, misschien nu wel, in het archief. En we hebben natuurlijk ook een jarige vandaag. En nou, dacht u van heerlijke muziek? En wij gaan er even uit voor een kopje thee, kopje koffie. En wellicht doet u dat ook. Ik zou zeggen, tot na het nieuws. Tot zo.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine hier bij RTV Krimpenerwaard. Breek de week. Uw opener vandaag, Bandit. Bandit zag het levenslicht op 11 april 1972. Hij kreeg de naam Koen. Zijn muzikale carrière begon in de karaokewereld, waar hij zijn grote idolen Roy Orbison en Jerry Reed nazong. Bandit's professionele carrière begon met nummers van Will Tura, die vertaald werden naar het Engels. Wij gaan luisteren naar Why? Tell Me Why.

0: Bandit was dat. Volgende week natuurlijk weer een hele nieuwe uuropener. Wim, ik heb een vraagje. Ben jij ondertussen al in het archief geweest?
1: Nee, ik ga zo.
0: Oh, je gaat zo. Oké. Dan gaan we even verder. Met, voordat jij met de top 3, gaan we naar Lisa Delbo. Melody d'Amour.

deze week gaan we naar het jaar 1972 terug. De top 40 van deze week. Op nummer 29, nieuw binnengekomen. Evenals de nummers die we zo meteen gaan draaien. Bolland en Bolland. Destijds bekend geworden onder andere in de show van Willem Duis. Wait for the Sun.

En Bolland op nummer 6 genoteerd in 1972. 1 positie hoger op 28, Bata Illit met Michaela.

Michaela. En als laatste van het drietal gaan we naar nummer 11 op de ranglijst met de Popcornmakers. U herkent het nummer misschien nog wel.

0: hij heeft het gered, hoor. Hij is naar het archief geweest.
1: Ja, levend en wel teruggekomen.
0: Levend en wel terug, gelukkig.
1: Een handvol spinnen.
0: Nee, laat je
1: en een dode muis.
0: Nee, bah, nee hoor. Maar nu een muis mag je houden. Trouwens, spinnen ook. Maar je hebt meegenomen, jawel, de Lenko's. Dat was een semi-professionele muziekgroep. De band bestond uit schoolgenoten. Tegen landelijke optredens zagen ze op. Altijd maar onderweg. En zagen een toekomstig hoogmoed komt voor de val. Er kwam zowaar een hitje, genaamd Esmeralda. Maar eerst gaan we naar het nummer Laat de rozen verwelken.

waar, Antonio. Wim, dank je wel voor het in het archief kruipen. En natuurlijk voor jouw top 3. Ja, ik heb voor u nog wat, als u nog zich verveelt op zondag 2 augustus. Want dan kun je weer lekker rondsnuffelen op het parkeerterrein van de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Kom rondstruinen tussen de unieke en leuke, vooral goedkoopjes op de snuffelmarkt. Ja, ik weet niet wat ik liever zou doen als het heel warm is. Maar goed, het is toch leuk. Is het slecht weer, dan gaat het gewoon naar binnen. Eens even kijken, we gaan naar Billy Carter, Ruth Ellsworth en Tony, The Right Place.

Deze week is zijn jarig Robert Gray. Robert William Gray, geboortejaar 1953. Is een Amerikaans bluesmuzikant, gitarist en zanger. Tegen zijn 20ste had Gray reeds zijn helden Albert Collins, Freddie King en Muddy Waters live gezien. En hij besloot onmiddellijk om zijn eigen band op te richten. Gray was een opening act voor de grote sterren. Begin jaren 90 werd zijn naam steeds verbonden met zijn soulstem. Goed gitaarwerk en een vernieuwend bluesgeluid. Gray hanteerde voornamelijk Fender-gitaren. In 2011 werd hij opgenomen in de Blues Hall of Fame. Uit 1987 komt dit nummer, Right Next Door.

Ja, Robert Gray deze week jarig. Wij wensen hem natuurlijk een fijne dag. Van donderdag 6 tot en met zondag 16 augustus... presenteert Theaterfestival Boulevard de 42e editie. Met theater, dans, muziek en ook theater natuurlijk. Voor iedere smaak, voor iedere portemonnee. In het bruisende festivalhart, op de parade, op de podia of op unieke locaties. Het vindt plaats in en om Zetogenbos. Toegang tot het festivalhart is geheel gratis. 6 tot en met 16 augustus. De Everly Brothers, Cathy's Clown.

0: Ja, onmiskenbaar geluid natuurlijk van de Everly Brothers. Wim, ik heb een vraag aan jou. Wat vind je? Weet je wat het betekent? Bosbaden.
1: Baden in het bos?
0: Baden in het bos.
1: Een vijvertje?
0: Helaas.
1: Een riviertje in het bos?
0: Nee, een riviertje in het bos. Ja, dat kan allemaal, maar bij bosbaden ontdek je de natuur op een onverwacht nieuwe manier. Met badderen hebben deze activerende wandelingen niets te maken. Wel met jezelf onderdompelen, maar dan in de natuur. Het ga, je stelt je dat helemaal voor. Hè, zo'n prachtig meertje.
1: Ja, ik zal...
0: Ik hoor je niet ineens.
1: Oh. Ik zal je niet vertellen wat ik er allemaal verder bij denk.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dat geloof niet dat wij dat willen weten.
1: Dat willen de luisteraars niet weten.
0: Echt niet? Oké, okay, nou. Het gaat namelijk, dat is dan weer wat minder in jou, denk ik, om het vertragen en al je zintuigen verkennen. Nou, dat ben je wat minder van, denk ik.
1: Lijkt me tamelijk zweverig.
0: Zweverig. Nou, voor de mensen die denken, nou, Ingrid, dat vind ik wel, dat wil ik meemaken. Nou, dan moet u wel snel zijn. Want het is vrijdag, Alwin, als jij mee wil.
1: Ik heb ineens wat anders vrijdag.
0: Ja, dat dacht ik al. Goed. Vrijdag kunt u terecht. Moet zich snel opgeven bij natuurmonumenten.nl. En kunt u kijken even op bosbaden.nl, voordat u misschien weer te snel een afspraak, dat u denkt, oh nee, dat is niks van mij. Leuk, aanstaande vrijdag van 5 tot 8 uur kan dat. Dus mocht jij je nog bedenken, dan kan dat.
1: Ja, misschien kom je prinses Margriet ook wel tegen.
0: Hoezo? Hoezo prinses Margriet?
1: Ja, die heeft wat met bomen.
0: Nee, dat is Irene.
1: Oh, Irene, dan ja. Ding je.
0: Maar die is het misschien ook wel een beetje veel. Goed, leuk. Ja, lach grappig, leuk. Wat gaan we doen? Benny Nijman. Samen met Tony Wellé. Mi vida loca. If you

0: Heerlijke muziek, Benny Nijman samen met Tony Bellet. Kijk, nou heb ik een uittipje voor u, maar het is de vraag of dat door kan gaan. Want het is namelijk een boottocht in de Bispos. En dat was van de week op tv, dat ze daar ook wel problemen krijgen met de vaartochten. Je kunt mee met de Sterling. Dat is een open fluisterboot door de prachtige natuur van de Bispos. De schipper is uw gids en vertelt deze vaartocht van alles over het gebied. Je vaart door mooie kreken en langs rijk begroeide oevers. Maar de grap, nou, het is niet grappig als je niet kan varen, maar je kunt varen tot en met 31 oktober. En dat is dagelijks. Dus u kunt dan gewoon even bellen van vaart de boot en dan kunt u gezellig mee. Ga je ook nog varen in de Bispos?
1: Nou, daar moet ik even over nadenken.
0: Dat, nou goed. Nou,
1: jij stelt me wel. Ja, dat is heel mooi. Dat,
0: de Bispos. Peter is in de house en die is na het nieuws natuurlijk. Dus Peter, ga nog even lekker zitten, jongen. Met je kopje koffie. Maar nou, daar kunt u dus mee tot en met 31 oktober. Wilt u weten of het doorgaat? Gewoon even bellen naar beleefdebiesbos.nl. En anders gaat u lekker op een terras samen met Bonnie Sinclair in de zon.

0: Ja, in de zon op een terras met Bonnie Sinclair. Altijd goed natuurlijk. Nou, van de week of vorige week was ze nog op tv. Ik heb een hele tijd gedacht, hoe zou het met haar zijn? En nou, toen was ze dus live op tv. Want er werden wat vragen gesteld. En het ging goed met de dame. En dat vind ik natuurlijk wel heel fijn om te horen. En ze zag er ook goed uit. Vlotte babbel. En Bonnie Sinclair.
1: Zingt ze nog?
0: In de zon. Nou, dat hebben ze haar niet gevraagd eigenlijk.
1: Hoe?
0: Wij hebben wel een keer met haar opgetreden. Maar ze is wel sympathiek hoor, dat wel. Maar ik denk niet meer dat ze nog drinkt. Maar wat wij gaan doen is afscheid nemen van Wim. Wim, dank je wel voor alles.
1: Ja, alsjeblieft. Tot ziens.
0: Goed, hartstikke leuk. Peter van Pelt zit er helemaal klaar voor. Staat in de startblokken naar het nieuws. En wij wensen u veel plezier met alles. Vooral ook met de Pride in Amsterdam. En ja, goed, we gaan eruit.
1: Ga je er nog heen?
0: Nee, ik ga er niet heen. Nee, het is me te ver. Het is te warm. Goed, we gaan eruit met BZN. En zondag zijn we er weer met een momentje rust. Tot zondag!

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Het is de allerlaatste woensdag in juli 2026. Woensdag 29 juli. En net 5 over 5 geweest.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Heel hartelijk welkom, luisteraars. Net 5 over 5 geweest. 5:15 gaan we kijken op de weg. Is gesteld ongeveer, dat kan niet vertellen. Ik heb nog nooit zo'n kleine lijst gezien van files. En het was op de weg hier naartoe naar de studio ook heel erg rustig. Ook bij de Algarabrug. Dat zal ook eventjes een poosje heel rustig zijn. Tenminste, wat de auto's betreft daar. Maar daar straks natuurlijk weer eventjes meer over. American Bread, Bend Me, Shape Me begon het. Daar begonnen we mee. En deze nachten, die krijgen we misschien wel weer. Ingrid en Wim, dankzeggen voor jullie middagmagazine Breek de Week. En ik zou zeggen, luister maar.

0: Ja, Rutger van Barneveld, dan moet je maar eventjes wachten nog, hè. Dan kan je de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernacht hier bij RTV Knipperwaard. We gaan maar thuis onderweg, want daar luister je naar. Ja, laten we maar eventjes lekker teruggaan naar die tijd van de disco. En die bekende film natuurlijk, hè.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ja, die herinneren we ons zeker. Maar we gaan het even lekker rustig aan doen. Geen zwoele zomernachten in de zee. Maar gewoon lekker zwijmelen. Op de muziek van de Bee Gees. Van eind jaren 70, de vorige eeuw. Oei, wat klinkt dat toch ver weg.

0: Kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstok Vereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Nou, dat is zeker, ja, 29 augustus op de zaterdag. Ga lekker met de fiets. Hopelijk is het dan nog lekker weer natuurlijk. En het wordt dan weer een groot spektakel. Het Hollandse kampioenschap in de Vlist Polstok Verspringen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, en dat is zo'n beetje eind augustus. Ja, dan zitten we al een beetje aan het einde van de schoolvakanties. En als we dan, daar zijn ook heel veel mensen weer terug. En die zijn overal geweest, soms 2 weken, 3 weken lang. Hè? Sommigen nog langer natuurlijk. Maar ja, dan moet je eventjes wat actie verrichten als je weer thuis bent in uw woning. Want allereerst moet je dan ook eventjes die kranen laten doorlopen. Allerlei kranen, zeker een minuut in de douche, in het bad en in ook die buitenkraan natuurlijk, die misschien een tijd in de zon heeft gestaan. Ja, dat is zeker een. Waarom dan? Nou, vanwege de Legionella bacterie. En ik hoorde pas van iemand zeggen Salmonella bacterie, maar dat is heel wat anders. Er komt geen kipfilet uit de kraan. Als je van vakantie terug bent, gewoon eventjes een minuut die kranen door laten lopen. En probeer ook bijvoorbeeld die douchekraan een beetje naar beneden te houden, dat die niet vernevelt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Allemaal tegen de Legionella bacterie. Hou daar even rekening mee. Vooral ook omdat we natuurlijk een hele warme zomer hebben gehad, met heel veel zon en heel veel warmte. En dan, dan zijn die bacteriën misschien wel een plaag. Dus laat dat niet gebeuren. Doe dat nou gewoon een minuut even doorspoelen. Denk niet van, nou, dat kost me weer geld of wat dan ook. Het gaat om uw gezondheid. Laat ik het zo even doen. Zeggen. Een Franstalige plaat. Ja, vorige week niet. Deze week weer wel. Het is deze van Cheyron en Semois.

0: omroep, RTV Midden-Holland, bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
1: Zo, ja, het is maar dat u het weet. Er staat heel veel op stapel. Vanaf 1 januari 2028 gaat er dan heel veel gebeuren. Goed, we houden u op de hoogte natuurlijk. Wat er ook gaat gebeuren is, ja, toch die Algabrug, hè, denk erom. Vanaf 10 augustus tot 7 september is hij dicht. Behalve voor de fietsers en de brommers en de scooters. Die hebben een noodbrug waarin een best wel gevaarlijke bocht in zit, trouwens. En er is ook bij TV Krimpenerwaard deze week, vanaf vandaag dus, een verslag te zien. Ook een woordvoerder van Alde, van dat grote werk. En die legt ook uit waarom eigenlijk die Algabrug weer gerenoveerd moet worden. Dat schijnt wel nodig te zijn. Dus gewoon kijken naar ons RTV Krimpenerwaard TV kanaal op de kabel. Heel mooi. Goed, al die andere wegen natuurlijk, hou er ook even mee. Die worden natuurlijk meer belast. Hè. Dat gaat allemaal over de A20 en over die N207 en die N210. En daar vlakbij die N210 natuurlijk, daar is ook, daar ligt ook Berkenwoude. En Berkenwoude, die inwoners van Berkenwoude, die zijn ook een beetje eigenlijk verontrust. Want zij krijgen ook te maken met omleidingen. En ze vinden natuurlijk dat eigenlijk de mensen die daar wonen, dus de bewoners die daar ook echt moeten zijn, die moeten op kenteken eigenlijk een soort van ontheffing krijgen om door die weg, die toegangswegen tot de N210 te komen. Maar goed, het wordt ook allemaal geregeld door verkeersregelaars. Dus dat kan nog allemaal wat worden. Vanaf 10 augustus tot 7 september. We zullen het wel eventjes allemaal bekijken. Dit is de man die de ene hit naar de andere scoort in de top 40. Getiteld Bruno Mars and Just The Way You Are. Er bijna 21 minuten over 5.

0: lekkere gouden ouwe van een van die Beatles. Hij heette eigenlijk Richard Starkey. Maar wel bekend natuurlijk als Ringo Starr. Dit was een tijd van een hit van solo hits. Photograph. Kun je dat nog herinneren? Ja. Rolletje in je camera. Eruit halen. Wegbrengen. Een tijdje wachten. Oh, hoe anders is dat nu natuurlijk, hè? Maar ja, het had ook wel een beetje zijn charme, natuurlijk.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: Dit is Lost Frequency en Live It All.

0: Lost Frequencies en Live It All. De hit van deze tijd. En is het op een half minuut later geworden. Maar tijd voor de tv-tips.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou, dat doe ik weer met alle plezier. Als ik een beetje ruzie met de microfoon. Op NPO 2, ja, het is een tijdje, een beetje komkommertijd, hè, mensen. Veel herhalingen, ook wel wat nieuwe dingen, maar ook veel herhalingen. Woeste grond natuurlijk, ja, bekende. Dat is ook best wel een kijkcijferkanon, geloof ik. Van 7:30 tot ongeveer 8:00. Het is de 8e uit een reeks van 20, dus dat duurt ongeveer 4 weken. Elke dag werkdag er eentje. Dan Bed and Breakfast, dat is wel herhaling. 8:30 tot 9:30, ook altijd wel leuk. 2 keer Noord-Holland en Noord-Brabant vanavond. Daar gaan ze op bezoek. Ook een herhaling van een programma met André Verduin, die achter op de achterbank zit met een bekende. En dan meestal wordt die auto dan ook gereden door een bekende. Dat is wel apart, hoe ze verzinnen ze het ook. En vanavond is Herman Vinkes aan de beurt, want hij moet een voorstelling doen. Dan 9:45 tot ongeveer 10:50. Goedenavond Nederland. De talkshow met Wellemoet Seidsma en Sam Hagens en Frank van Leeuwen van WNL. En duurt tot 10:50 zo'n beetje. Ook herhaling op NPO 2. Hello, goodbye met Joris Linssen. Van 9:30 tot 10:00. Dan natuurlijk, ja, die bekende serie is toch weer begonnen. Ik moet er een beetje inkomen, eerlijk gezegd. B&B voor Liefde op RTL 4, 8:55 tot ongeveer 10:50. En ik heb ook al gelezen dat er iemand uit Goudrak, een jongen, ook aanwezig is geweest bij een van de eigenaressen eigenlijk van een B&B. Ik denk ergens op Aruba, in ieder geval ver weg. En ik weet het niet, maar volgens mij is dat niet veel geworden. Maar goed, dat moet u maar zelf even bekijken. Op SBS 6, de Oranje Zomer, 9:30 tot 10:30. De talkshow met Helene Hendricks natuurlijk en allerlei andere gasten. Houdt u van een beetje spaghetti western? Ja, dan moet u toch weer kijken naar een van die ouderwetse films van Terence Hill en Bud Spencer. Eentje uit 1983. De vier vuisten slaan op hol op RTL 7. 8:55 tot ongeveer 10:50. Romantische film, ja, Love in the Sun op RTL 8. 8:55 tot ongeveer 9:45. En op Veronica, een misdaadcomedie met Bruce Willis. The whole Nine Yards. 8:30 tot ongeveer 10:30. Maar natuurlijk hebben we ons eigen tv-kanaal. Geen Waard aan Tafel, maar wel hele mooie verslagen van onder andere, ja, zoals ik er net al zei, de Algabrug. Daarin wordt uitgelegd waarom die brug gerenoveerd moet worden. Ook is er aandacht voor een mooi verslag van de dijkversterking van de IJssel. En Chris Cross door de Krimpende Waard, ook weer een wandeling. En die gaat volgens mij vlakbij Oudekerk aan de IJssel ook beginnen. Maar goed, in ieder geval na die hitte enzovoort, of misschien denk je van, nou, ik blijf lekker binnen, ik heb airco en ik ga lekker gewoon voor die platte beeldbuis. Dan is dat natuurlijk ook heel fijn. Zullen we eventjes gaan partyen? Een beetje gaan feesten? Natuurlijk. Eventjes handjes in de lucht enzovoort. Laten we dat maar doen met de Duitsstalige Michemann und der Party Bas Mol. En het is zo mooi, zo schön.
2: Liebe Feiergemeinde, hier ist der König von Mallorca.

Phil Shane. Zo mooi. Wiegeman en dit party Basmo. Hier ben je toch een keer in bewaard. Waard, nou, bijna zeg maar 8 minuten over de klok van 6 is geworden. Lekker schön. Ja, en het is lekker in de open lucht zo natuurlijk. Hè. Tenminste, dat is dan lekker zwaaien met die armen enzovoort. En lekker meelallen. Dat is wel heel mooi. Dat kunt u ook trouwens doen in het Houtmanplantsoen. Aanstaande zondag. Zondag 2 augustus in het Houtmanplantsoen in Gouda. Want daar vindt weer een concert, openluchtconcert plaats. En volgens mij blijft het toch wel lekker een beetje lekker weer daarvoor. Het begint om 2 uur. Maar wel op tijd zijn, want dan kunt u misschien nog bemachtigen over een leuke stoel om te gaan zitten. Het duurt ongeveer tot 16:30. En deze week is het de beurt aan de Wieners. Een hele bekende band, want zij hebben ook een theatertournee afgesloten. Ik ben daar zelfs ook een keer geweest in het Tisala Theater. En schitterend, ze spelen de nummers van de... Ja, natuurlijk, de... Jongen, nou ben ik dat wel eventjes kwijt, hè? Van Every Brothers natuurlijk, de Every Brothers. Ja, de Wieners, die spelen de Every Brothers. Maar dat doen ze op een hele leuke manier. En ze praten het ook heel leuk aan elkaar, moet ik zeggen. Zondag 2 augustus in het Houtmanplantsoen in Gouda. Maar in de Krimpenerwaard zelf is er ook een openluchtpark concert. En wel in het Springerpark in Schoonhoven, ook zondag 2 augustus. Met de coverband RS, moet je dan noemen, Undercover, op zijn Engels. Het is een undercoverband die Rolling Stones muziek speelt al vanaf 1984. Dus dat is ook alweer 1636, 42 jaar geleden, geloof ik. Men gaat met de pet rond voor een bijdrage voor de organisatie. Er is catering. Het begint om 3 uur en het is sluit of eindigt om rond de klok van 5 uur. Het is natuurlijk ook wel gratis, maar ja, zoals ik al zei, ze gaan ook met de pet rond. Ook is dat het geval in Gouda. Het is ook een gratis concert, maar men gaat rond met een kistje. De ene keer met de ene met een pet en de andere met een kistje. Zo kan dat ook natuurlijk. Nou, dat waren een beetje de tips voor een leuk uitje. Voor in de open lucht natuurlijk. En als je in de open lucht bent, ja, dan heb je toch wel het zonnetje. En zeker vandaag een tropische zon.

0: De Classics en de Yellow Sun of Ecuador. Hier bij RTV Krimpen de Waard, waar het ongeveer 16,5 minuut voor de klok van 5 geworden is. Voor 6 geworden is. En gaat die music train rijden? Ik denk het niet. Tussen 6 en 8 natuurlijk de music train. Maar niet getreurd. Bewaar uw kaartje gewoon. En als die trein weer rijdt, dan kunt u gewoon weer instappen en het kaartje laten zien. En dan aan Geert van der Stelt of een andere machinist. En dan komt het allemaal weer voor elkaar. En u kunt natuurlijk ook luisteren naar ons schitterend non-stop programma. Als die music train hier rijdt. En dat is sowieso wel mooi. Met informatie tussendoor natuurlijk. Zeker.
1: Dit is de woensdag die echt telt. Peter van Pelt, thuis en onderweg.
0: Ja, en dan heb ik nog een infootje voor u. Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk. Ook bij RTV Krimpenwaard, daar zetten ze heel veel vrijwilligers zich in voor de programma's, voor de tv, voor de radio. Nou ja, voor klussen enzovoort. Enorm. En er is ook een buurtbusvereniging en die heeft ook al 70 vrijwilligers. Bestaat ook al 20 jaar. En die gaat hun 20-jarig jubileum vieren. Hoe heet dan die buurtbusvereniging? Nou, die buurtbusvereniging die heet WI 505. En die opereert in de buurt van Lopik, Cabau, Schouwenhoven en Oudewater. 70 vrijwilligers. Ze gaan een leuk feest organiseren op kasteel in Woerden. Een feestelijke bijeenkomst en het is alleen maar mooi. Nou, hulde voor die buurtbusvereniging en zeker hulde voor al die vrijwilligers. Want ja, zonder die vrijwilligers, ja. Nou, waar zouden we dan zijn? En vroeger zeiden ze, waar zouden we zijn zonder de trein? Maar het heden te dagen is het, waar zouden we zijn zonder die vrijwilligers? Pink, dat is de volgende plaats.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: Het getiteld Blow Me, One Last Kiss.

0: Blow Me One Last Kiss van Pink. Die muziek doet me een beetje denken aan de muziek van Davina Michelle. Vond die ook niet? Beetje diezelfde stijl. Het is 11 minuten voor de klok van 6 geworden. Hier bij TV Krimpende Waard.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Dat is er eentje deze week van Willie Nelson. And you're always on my mind.

0: Hé Peter, draai nog eens zo'n lekker plaatje uit de 70 of 80er jaren.
1: Een steentje van America. En Sister Golden Air. Ruim 7 minuten voor de klok van 6 is het geworden hier bij de Wikkelen Plaatje. Nu luistert naar het programma Thuis en Onderweg.

Bobby Colesbro besloot deze aflevering van Thuis Onderweg op deze 29 juli 2026. Gaat u nog fluiten ook? Gezellig toch? Hoe kan het ook anders? Hello Summertime. Ik zou zeggen, maak er nog even lekker gebruik van. Dat zonnetje lekker buiten nog. Lekker een kopje koffie drinken of wat anders natuurlijk. Gevulde koek erbij, zou Gerrit van den Berg zeggen. Grapje. Maak er nog een mooie dag van. En ja, volgende week hoop ik er weer te zijn. Die week erop trouwens ben ik er eventjes een weekje niet. Ik zou zeggen nog een hele prettige woensdag en adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
3: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
4: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
2: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de 3 terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Op RPL in Woerden en Mid-Alt FM regio Oudewater.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Ja, zo'n ruim 6 minuten over het hele uur. Alweer in aflevering 2001 van dat programma Hit Shadow. Op je eigen RPL Midland FM en RTV Krimpenerwaard. De eerste plaats die je hoorde was er in 1970. De flipside van Sunshine. De Archies met het nummer Over en Over. Ja, een plaat die medegeschreven is ook door de zanger Ron Tante, die altijd de vocals op deze platen voor zijn rekening nam. Lambert Rijns, hij zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur weer de beste, de grootste gouden ouwe. Ja, bijgekomen van het feestje van 2000ste uitzending. Echt, ik ga nog één keer iedereen bedanken die daar aandacht besteed aan heeft. Die daar een reactie op heeft gegeven. Lieve woorden, mooie woorden en bloemen gekregen, kaarten gekregen. Echt onwijs leuk. Maar ja, we gaan gewoon door. Dus de aflevering 2001... En we grijpen even terug naar de Oldtimersdag die we 2 weken geleden hebben gehad bij de nodige omroepen in de streekomroep. Ja, en daar hebben we de nummer 1 hits gedraaid van 1974 tot 65. Maar een aantal moesten we er overslaan omdat we niet alles konden draaien in die 9 uur. Nou, van dat aantal wat overgeslagen is, nou, daar gaan we er een paar van draaien. En gewoon lekkere nummers waarvan ik dacht van, nou, jammer dat we die nou hebben overgeslagen. En dit is er 1 van, 5 weken genoteerd. En ik doe ze in de volgorde van 1974 naar 65. Carl Douglas en Kong.

Carl Douglas. Hij is intussen 74 jaar geboren in Jamaica. En die timing die was natuurlijk perfect, hè? Want kung fu en karate, andere vechtsporten, die waren begin jaren 70 enorm populair. Ik denk maar aan de films van Bruce Lee. En bovendien die tv-serie, hè, Kung Fu, met David Carradine in de hoofdrol. Heel populair in Nederland. En dat zorgde ervoor, ja, dat her en der de sportscholen hun pakket uitbreiden met allerlei Oosterse vechtsporten. Nou, en Carl Douglas en Biddu, ja, dat is de producer, die kozen, ja, na hun hit per ongeluk voor de weg voor de minste weerstand. En ja, ja, de namen ze na Kung Fu Fighting Dance de Kung Fu op. Maar goed, dit was een hele grote hit. 5 weken op de nummer 1 positie. We gaan even naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van 31 juli 1976 in het Verenigd Koninkrijk op 3 blijven staan. Ja, dit is hetzelfde als vorige week. Dus op 3 de Roussos Phononium, Demis Roussos. A Little Bit More, Dr. Hook op 2. En Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee op 1. En dan bij Billboard van 4 naar 3. Moonlight Feels Right van Starbuck. Love is Alive van Gary Wright. En Love's Alive, ja, en Kiss and Say Goodbye van de Manhattans op 1 blijven staan. En Gary Wright stijgt van 5 naar 2. En dan volgens voor de Nederlandse top 40. Jesse Green, Nice and Slow van 2 naar 1. Show Me the Way van Peter Frampton zakt van 1 naar 2. En van 6 naar 3, de Nederlandse formatie Full House met een oude hit van Niels de Daka, Standing on the Inside. Hey!

Full House. Ja, Nederlandse gelegenheidsformatie. Hè? Frank Kramer, de latere tv-presentator. Hij zat ook in dit groepje. Het was ooit nog eens een alarmschijf. En het stond 50 jaar geleden op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Ja, dan gaan we weer gauw terug naar die nummer 1 hits. Ja, wat ik ook zo jammer vond, die we overgeslagen hebben. Dat was dat nummer, ja, dat is eigenlijk een beetje... staat het aan de wieg van de disco-rage. Hè? In 1974 zeggen ze wel dat, nou ja, ja, later nog, dat die plaat nog steeds... Die disco-rage van de jaren 70 is begonnen. Hij werd gemaakt door twee mensen die hun stempel op de disco drukten. Harry Wayne Casey en Richard Finch. Ja, na dit nummer hadden ze natuurlijk veel succes als Casey en de Sunshine Band. En komen ze ook nog wel tegen, hoor. Ja, dat label waarop deze plaat in de Verenigde Staten werd uitgebracht, TK Records, was midden jaren 70 een van de belangrijkste internationale records. Ja, en het had niet veel gescheeld of zijn vrouw had een succes met dit nummer gehad. Want ze hadden haar gevraagd om in te zingen. Maar ze moest verstek laten gaan, omdat een van haar kinderen ziek was. Nou, dat is wel een raar verhaal natuurlijk. Want dan zorg je voor oppas voor zo'n belangrijke afspraak. Maar goed, haar man ging naar de studio om het in te zingen. Nou, dan denk ik, had hij toch op die kinderen kunnen passen. Maar goed, het is het geluk van George geweest. Want hij had er een wereldhit mee in Nederland. Maar liefst 8 weken lang op nummer 1. En we draaien de LP-versie. De lange versie van ruim 6 minuten in zijn geheel. Hier is Rock Your Baby.

0: LP-uitvoering in zijn geheel. Ja, dat nummer kwam ook op single uit met een part 1 en een part 2. Want het was in die, ja, disco-singles bestonden nog niet. Hè. Die kwamen mede door dit soort lange nummers op de markt. Maar dat was later pas. Dus dit nummer werd op de single, ja, gewoon op kant 1 de ene helft en op kant 2 de tweede helft. Maar ja, goed, dat is natuurlijk een beetje apart. En dit nummer duurt ook ruim 6 minuten. Je hoorde George McRae in ieder geval met Rock Your Baby, een man die op, ja, 72 jaar is. Gaan we weer wat verder terug in de tijd en komen terecht bij een zanger die intussen is overleden. Op 1 december 1973 en 8 december stond hij 2 weken lang op nummer 1. Was Vic Leandros in 1972 de best verkochte artiest wereldwijd. Demis Roussos was dat in 1973. Onder andere met nummers ook van componisten als de vader van Vicky, Leo Leandros, en de vaste tekstschrijver van Vicky, Klaus Munro. Ja, zij hadden dit nummer ook geschreven. Ja, typisch Griekse sfeer. Een Duitse tekst had hij voor gekozen. We draaiden het regelmatig in het Engels, Lovely Lady of Arcadia. Ja, het was een tweede nummer 1 hit, want My Friend the Wind stond eerder dat jaar op nummer 1. Ja, en hij is een van de weinige artiesten die in meerdere talen op nummer 1 heeft gestaan. Hij deed het nu niet in het Engels, maar in het Duits als Schönes Mädchen aus Arcadia.
1: De grootste hits uit de jaren 60 en 70 en de mooiste zeezenderfragmenten. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.

Ja, zo'n 2 minuten voor het halve uur en tijd voor de verjaars- en memorialkalender. En dan lopen we de weken even door. Dinsdag, de 28e, de sterfdag van Bernd Kluver. Hij overleed na een ongelukkige valpartij 15 jaar geleden op 63-jarige leeftijd. Ja, ik kijk ook even naar woensdag de 29e, de geboortedag van Mikis Theodorakis. Heel veel Griekse nummers geschreven, hè. Denk maar aan het overbekende La Danse da Zorba. 101 jaar geleden. En dan, ja, zondag, de 2 augustus, de sterfdag van Cilla Black. Zij overleed 11 jaar geleden op 72-jarige leeftijd. En een dag later Frida Bokara op 56-jarige leeftijd. En dat alweer, wat zeg ik, 30 jaar geleden. Onvoorstelbaar. Ja, maar dan gaan we toch wel even kijken naar de donderdag. En dan is het de 30ste, 30 juli. En dan, ja, kijken we naar Paul Anka. Een man die in de jaren 50 al de nodige hits had. 85 jaar hoopt hij te worden. En dan een grote hit in de jaren 50 met Lonely Boy.

Donderdag 30 juli, 85 jaar. En je hoorde Paul Anka uit 1959 met een van zijn vele grote hits. Het nummer Lonely Boy. En daarvoor hoorde je Demos Roussos, die trouwens in 1985 op een hele andere manier de wereldpershaar haalde. Want hij was toen een van de passagiers van een Amerikaans vliegtuig dat gekaapt werd door terroristen. Hij kwam er overigens zonder kleerscheuren van af. Ja, nou, dan gaan we heel wat platen overslaan. En dan gaan we van 1973 naar 1969. En dan, ja, de Cats, die hebben we natuurlijk ook gedraaid op die Oldtimersdag. Hè? Want je hoort in dit programma, ja, de Oldtimers Day, de nummer 1 hits, die we toen niet hebben kunnen draaien. Een aantal daarvan, want ook nu kunnen we ze natuurlijk niet weer allemaal draaien. Ik heb er een paar uitgekozen. Ja, de Cats hebben meerdere keren op nummer 1 gestaan. Een aantal daarvan hebben we wel gedraaid, ja, maar deze niet. Ik ga hem toch draaien. Uit 69 is hier Marianne.

Vijf weken lang op nummer 1, ja, The Kids met Marianne. En ja, volgens Piet Veerman waren de Volendammers denk ik wel de meest kritische fans van The Kids. Soms hoorden we na een dag, zegt hij ergens in Muziek Express, je moet je gitaar maar eens oppoetsen en hem in de haven gooien. Of ik weet nog wel een goed tweedehands gitaarwinkeltje. Maar hij zegt, ik denk toch best wel dat die Volendammers trots op ons zijn. He, nou ja, na Lia hadden ze opnieuw een meisjesnaam gekozen voor een titel als single. En dat werd Marianne. En dat kwam ook weer op nummer 1. Ja, nou, in 1977 probeerden ze het weer met Cindy. Maar toen was het wel een beetje uitgewerkt. Hè, want die plaat kwam niet verder dan nummer 18. Ja, en al even om het volledig te maken met jongensnamen hebben ze het helemaal nooit zo succesvol gehad. Want in 85 kwam Ray van Michael niet verder dan de tipparade. Ja, we gaan nog één plaat draaien voordat we naar de cover or topper gaan. En die staat een paar weken eerder op nummer 1. Ja, Don't Forget van To Remember van de Bee Gees draaiden we wel, en van Barry en Morris, maar die hadden zo'n enorme ruzie dat Robin de groep uitgegooid was, of zelf de groep uitgegaan was, en hij ging solo. En hij stond ook op nummer 1. Nou, die van de Bee Gees draaiden we wel, maar van Robin Gibb niet, dus die gaan we alsnog draaien. Hier is Saved by the Bell.

0: 1000 uitzendingen Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Cover or topper?
2: Nou ja, dat is er ook precies eentje hoor, 2001, maar goed. Ja, de cover or topper. Ik noemde ze nog niet, maar ik ga ze nu wel noemen. Want donderdag 30 juli is het de sterfdag van Lynn Anderson, de countryzangeres. En zij overleed 11 jaar geleden op 72-jarige leeftijd. En wat had zij in 1971? Een grote hit met dat overbekende Rose Garden. Dat was geschreven door Joe South en hij had het eerder zelf ook al op de plaat gezet. Ook uitgebracht, maar ja goed, de grote hit ging toch echt naar Lynn Anderson.

Lynn Anderson met Joe Thousand, het nummer Rose Garden uit 1971 in de cover or topper. Ja, wij gaan weer gauw terug naar die nummer 1 hit. Ze zijn aanbeland bij een plaat die slechts 1 week lang op nummer 1 heeft gestaan. Ja, en dat is van de 3 jongens uit Griekenland. Evangelis Papanasiou, Papatanasiou, Demis Roussos en Lucas Tideras. Ja, zij vormden Aphrodite Child. En zoals zoveel van die symfonische groepen, in de tweede helft van de jaren 60 was dit ook een nummer. Deze single was een bestaand thema uit de klassieke muziek genomen. De basis voor dit nummer was het nummer Plaisir d'amour van de Franse componist Jean-Paul Martini. En de Franse producer Boris Bergman en Evangelis Papadanasiou schreven de eigen tijdse bewerking. Ja, en dat die groepsleden hun Griekse afstamkomst niet helemaal verloochenden. Nou, als je het nummer hebt, als je het singeltje hebt, dan moet je maar eens naar de hoes kijken, want ze staan er alle 3 in klassieke Griekse kleding op afgebeeld. Hier is I Want to Live.

Aphrodite Child. En het nummer I Want To Live. Dat die één week lang op nummer 1 stond. Ja, dan gaan we naar Henk Simons. Die beter bekend als Heintje in die tijd. Heintje Boombaits, die stond 3 weken lang op nummer 1. Die hebben we op de Oldtimersdag wel gedraaid. Maar die andere die maar liefst 10 weken lang op nummer 1 heeft gestaan. En dat was een record, want dat is nog nooit gebeurd. En dat heeft hij volgehouden tot 1991. Bryan Adams met I'll Do It For You. Als ik het goed herinner. Oh ja, I Do It For You, Everything I Do. Die stond toen uiteindelijk 11 weken lang op nummer 1. Maar tot die tijd was Heintje het absolute recordhouder. Dat was een oud Duits volksliedje wat omgebouwd werd door Wolfgang Roloff. Onder andere de man die eerder al hits had gehad onder zijn eigen naam Ronnie met Kleine Annabel. En later ook de producer van Heintje werd. Denk maar aan Kleine Annabel, hè? I'm Your Little Boy. Wat hij voor Heintje in het Engels schreef. En wat in 1970 voor hem een hit werd. Hier is dat overbekende Ich bau dir ein Schloss.

0: jaren 60 en 70 en de mooiste zeezenderfragmenten. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Ja, en je hoorde Heintje met Ich bau dir ein Schloss. En dat werd natuurlijk ditzelfde jaar weer beantwoord door Wilma. Hè? Heintje, bau dir ein Schloss für mich. Ja, heerlijk commercieel. En het werd nog een behoorlijk hitje ook. Want ze kwam in ieder geval in de Veronica Top 40 terecht. En Heintje, hij ging natuurlijk gewoon verder. Ja, zometeen weer een nummer 1 hit uit 1968. 4 weken genoteerd. Maar we gaan eerst even naar het radiofragment. Dat doen we voor dat nummer en na dat nummer. Want woensdag 29 juli is het exact 54 jaar geleden dat het schip de Mi Amigo, een tweede leven inging. Het had 4 jaar lang in de houthaven in Zaandam gelegen, werkeloos. Een van de 2 schepen van Caroline, het andere schip, werd gesloopt. En deze ging onder het mom van een piratenmuseum de Noordzee weer op, maar ze gingen gewoon uitzenden. En dat hebben ze met tussenpozen 8 jaar lang gedaan, totdat het schip zonk in maart 1980. En we gaan iets beluisteren uit die beginperiode van Radio Caroline, want zo noemden ze zich in het begin. 23 december 1972 met Jeremy Bender.
2: Dit is Radio Caroline op 199 meter. This is Radio Caroline broadcasting on 199. Waar de tijd nu precies 4 uur is.

0: Peace Train was een uittreksel van zijn EP Teaser en The Firecats. Adverteren op Radio Caroline kan bijzonder effectief zijn. Radio Caroline opent nieuwe mogelijkheden voor radioreclame. Ook u kunt alle inlichtingen inwinnen door te schrijven naar Radio Caroline.
1: In de beginperiode hadden ze heel veel lokale reclames uit Den Haag en Scheveningen van lokale bedrijven. En die fluittoon, die pieptoon die erin zat, die was soms heel erg en gewoon niet om aan te horen. Toen dacht ik van ja, wie luistert er nou naar die zender? En helemaal in het eerste stukje hoorde je een stukje van de Chakachas. En die hadden ook nog een ander nummer, Jungle Fever. En ik kan me nog herinneren dat mijn zus dat singeltje voor haar verjaardag had gekregen. Maar ze dacht, wat is dit voor een plaatje? Wat moet ik hiermee? En toen gaf ze hem aan mij. Nou, ik dacht eigenlijk hetzelfde. Maar goed, ik heb hem tot op de dag van vandaag bewaard. Hij ligt nog ergens bij mij op zolder in een bak. Maar goed, we gaan een andere plaat gedraaid. Congratulations van Cliff Richard. Het Eurovision Songfestival, succes van hem uit 1968. 4 weken lang genoteerd en heeft op die eerste plaats 4 weken lang gestaan. Ja, en nou, dan rest ons nog 1 plaat. Ja, dat was uit die beginperiode van de top 40. De Beatles stonden zo vaak op nummer 1. En we hebben daar heel veel overgeslagen. En dacht ik van ja, we hadden toch wel iets meer kunnen draaien. I Feel Fine was de allereerste. Nou, die hebben we dan in ieder geval wel gedraaid. Maar de 4e nummer 1 hit in de Veronica Top 40. Dat was ook weer een plaat van de Beatles. Zelfs nog met een dubbele A-kant. 3 weken genoteerd. Nou, 1 van die 2 kanten gaan we zo meteen draaien. Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En bedankt voor het luisteren naar de hits of de nummer 1 hits uit de Alzheimersdag die we overgeslagen hebben. Volgende week een nieuwe aflevering en dan gaan we naar Hits of the World. Ergens uit Billboard, denk ik, begin jaren 70. Er staan zoveel hitparades altijd in dat blad. Daar kan je zoveel uit putten. En dus dat allemaal volgende week. Ja. En dan tot aan nieuws en weer. Laten we hier alleen met dat nummer van de Beatles, wat op 17 april 1965 voor het eerst op nummer 1 stond. Hier is rock'n'roll music.
2: I'm Ringo and I play the drums.
3: Well, I'm Paul and I play the bass.
4: I'm George and I play a guitar.
5: I'm John and I too play a guitar.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
2: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
2: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.
2: When the going gets tough.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.